onderuit een helmje en zo tot al wilde strenden. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw vrede haar kwelje, prachtig ging. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw vrede haar kwelje, prachtig ging. Zowel pracht, niet zord, niet zilke, zowel raak, wie veel, wie strenker. Ik heb zacht, een eet, niet vilke, als kunnen, gwaar aan kinker. Ik heb zacht, een eet, niet vilke, als kunnen, gwaar aan kinker.